reus die niets onthouden kan. Hij die zich zo bezat en zo gezopen heeft, dat hij zichzelf vergat en als een ander leeft.

koning te zijn, meneer, maar zuipt iedere nacht weer dezelfde slechte wijn, meneer. En 's ochtends, en 's ochtends vindt men hem. Paalskaars wit, stijf als een marmeren zerk, terwijl hij ronkend piet. Daarna, meneer, schil van de drank, hikt hij den heren dank. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slag volk, meneer, praat me niet, meneer, men praat niet. Men bidt. En dan de andere man. Hij is geen kam gewend, heeft klitten in zijn haar, maakt graag een ruim gebaar dat voos is als de motten het weggeschonken hemd. Hij, meneer, hij trouwde Lieselotte, een schatje uit de stad. Nou ja, een andere stad. En u weet niet waar, zij heeft zaakjes daar, zaakjes daar, zaakjes daar. Die doet ze, klein koket, het hoedje scheef gezet, in kleine cabriolet. Ze doet zich duur voor, meneer. Maar als u geen centen hebt, meneer, koop dan geen portemonnee, meneer. Begrijp me wel, meneer, dat bij dit slag volk, meneer, praat me niet, meneer, denkt me niet, doet me niet, meneer. Men nept. En dan is er de rest. De moeder die niets zegt, althans niets van belang. En dan ontstellend echt de puriteinse smoel van vader op het behang. Zijn snor omlijst en koel. Hij ziet op het gehoor zijn soepslikkende troep. En dat gaat dan van

en dan, de heel oude vrouw, ze beeft meer dan ze leeft. Men, meneer, men wacht tot ze het begeeft, omdat ze duiten heeft. Men luistert niet zo nauw naar wat haar hand vertelt. Begrijp me wel, meneer. Dat bij dit slag volk, meneer, praat me niet, meneer, denkt me niet, doet me niet.

meneer. Maar het goed is dat je leeft, meneer. En valt het nog te bezien, meneer. Dan is het toch misschien, meneer. Maar een God, een God, een God, een God, een God, een God, een God, een God, een God, meneer. De andere meneer. De anderen willen niet, meneer. De anderen zeggen. Zal ik jou eens wat vertellen, jochie? Wie denk je wel dat je bent, jongen, flabberol? Hou het in je kop, jongen. Zij. Zij is veel te mooi voor jou. Veel en veel en veel en veel en veel en veel te mooi voor jou. Jij, kerel. Jij bent immers niets. Niets of niets meer of niets minder of niets anders dan een vuile, vieze, stinkende, verrotte, smerige kattenmepper, jongen. Kattenmepper!

ik, meneer. Ik veelde nooit de kat, meneer. Nou ja, niet sinds ik haar ken of het was zo lang terug al dat ik het te lang vergat, meneer. Of het was een zieke kat, meneer. Nou ja, de anderen verdommen het toch gewoon. Ze willen niet, meneer, stel dat je klootzak. Meneer. Ze verdommen het toch. Ze willen niet. Soms, als ze mij weer ziet, per ongeluk expres, met vochtig trouwe blik, vertelt ze weg te gaan, met mij van huis vandaan. En dan voor een ogenblik, één ogenblikje achter, geloof ik haar, meneer. Voor één ogenblikje geloof ik haar, meneer. Maar u weet niet waar, meneer. U weet niet waar, meneer, dat bij dit slagvolk, meneer. Bij dit slagvolk, meneer, gaat men niet weg, meneer. Men gaat niet weg, meneer. Maar het is al laat, meneer. Ik moet nu terug naar huis.

Sinds ik met je wakker word, als in een la die leeg is. Op ons tweeën naam is wat er morgen komt, ondergeschikt aan wat vandaag al is begonnen.

Een grijze middag, de regen sist op het warme, zwarte asfalt. En ik denk dat niemand mij morgen mist.